To the right, crisscross, crisscross, cha-cha real smooth.

turn it up.

0: Foute Radio. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen. Op de Pride in Berlijn is minstens 1 dode gevallen nadat een auto inreed op de feestvierders. Er zijn ook minstens 16 gewonden. Onder hen zijn ook enkele in levensgevaar, dat meldt de Duitse politie. Honderdduizenden mensen waren daar gisteravond samengekomen. Onder hen ook Vlaming Jamie de Bliek.
2: Er was geen chaos of zo, maar wel een echte paniek. En hoe serieus het was, werd eigenlijk er is natuurlijk het moment dat wij het plein hadden verlaten. En de sirenes heel hard begonnen te roeien. En de ene combi en ambulance en brandweerwagen achter de andere dat plein opstormde. Dat we wisten van oei, hier is er iets grondig fout gelopen.
1: De dader of daders vluchten daarna te voet weg. De politie is nog steeds op zoek naar hen. Eén vermoedelijke dader werd al geïdentificeerd. Politie en parket gaan uit van een islamitisch motief. In Spanje en in Frankrijk zijn vannacht opnieuw verschillende gemeenten geëvacueerd door de zware bosbranden daar. In Spanje werden 8 gemeenten ten westen van Madrid en Toledo ontruimd. Daar werd ook al meer dan 25.000 hectare natuur verwoest. In het departement Gironde in Frankrijk werden nog eens 55.000 mensen geëvacueerd. Ruim 210.000 mensen hebben nu al hun huis verlaten in de regio. Beide landen krijgen ook Europese hulp om de branden te blussen. En tennis, onze landgenoot Alexander Bloks heeft zich geplaatst voor de finale op het tennistoernooi van Estoril in Portugal. Hij versloeg in de halve finale de Italiaan Luciano Tardelli in 3 sets. Het werd 5-7, 7-6 en 7-6. Het is de eerste keer dat Bloks de finale haalt van een ATP-toernooi. De dag start zwaar bewolkt, vanaf het westen begint het te regenen. Later opklaringen, hier en daar kan wel nog een bui vallen met maxima tot 24 graden. Morgen wisselend bewolkt met kans op regen bij zo'n 25 graden. Vanaf dinsdag zonniger en warmer, de temperaturen gaan opnieuw richting de 30 graden of meer.

0: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlova.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

Radio. Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
3: Foute Radio. Het nieuws van 7 uur.
4: Goedemorgen. Op de Pride in Berlijn is minstens 1 dode gevallen nadat een auto inreed op de feestvierders. Er zijn ook minstens 16 gewonden. Onder hen zijn er enkele in levensgevaar, dat meldt de Duitse politie. Honderdduizenden mensen waren daar gisteravond samengekomen. Onder hen ook Vlaming Jimmy de Bliek.
5: Er was geen chaos of zo, maar wel een echte paniek. En hoe serieus het was, waar eigenlijk, er is natuurlijk het moment dat wij het plein hadden verlaten. En de sirenes heel hard begonnen te loeien. En de ene combi en ambulance en brandweerwagen achter de andere. Dat plein opstormde, dat we wisten van hier is er iets grondig fout gelopen.
4: De dader of daders vluchten daarna te voet weg. De politie is nog steeds op zoek naar hen. Een vermoedelijke dader werd al geïdentificeerd. Het gaat om een man van 21. Politie en parket gaan uit van een islamitisch motief. In Genk in Limburg heeft het gisteravond gebrand in het natuurgebied Schemmersberg. De brandweer kreeg het vuur wel snel onder controle. In totaal werd zo'n 2 hectare natuur vernield. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. En de staking bij de Brusselse brandweer is opgeschort. De vakbonden en de Brusselse regering hebben gisteravond een voorakkoord gesloten. De leden moeten het wel nog goedkeuren. Pas daarna is de staking definitief van de baan. Er komt onder meer extra personeel. Daar draaide het conflict rond. De dag start zwaar bewolkt. Vanaf het westen begint het te regenen. Later krijgen we opklaringen met hier en daar een bui. Maxima tot 24 graden. Morgen wisselend bewolkt met kans op regen bij zo'n 25 graden. Vanaf dinsdag zonniger en warmer. De temperaturen gaan opnieuw richting de 30 graden of meer.

0: zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
1: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
2: Nu solde met kortingen tot 50% op boksprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
5: Joehoe!
6: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Proud to be found.
8: Q music.
7: Q. Foute Radio.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlovit.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.

0: Giel Fouten Radio. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen. In Berlijn in Duitsland is de politie op zoek naar een man van 21. Hij wordt verdacht van een aanslag op de Pride gisteravond. De man reed met een witte bestelwagen in op de menigte en vluchtte daarna weg. Volgens de politie is hij mogelijk gewapend. Ze gaan uit van een islamitisch motief. Er viel minstens 1 dode, 16 anderen raakten gewond. Sommigen verkeren in levensgevaar. Vlaming Jimmy de Pliek was daar.
2: Er was geen chaos of zo, maar wel een echte paniek. En hoe serieus het was, werd eigenlijk reeds nadeel. Het moment dat wij het plein hadden verlaten en de sirenes heel hard begonnen te roeien en de ene combi en ambulance en brandweerwagen achter de andere dat plein opstormde, dat we wisten van oei, hier is er iets grondig fout gelopen.
1: Volgens getuigen werden na de aanrijding ook meerdere slachtoffers neergestoken. De politie roept getuigen ook op om zich te melden. In Spanje en in Frankrijk zijn vannacht opnieuw verschillende gemeenten geëvacueerd door de zware bosbranden daar. In het departement Gironde in Frankrijk werden 55.000 mensen geëvacueerd. En 210.000 mensen hebben zoal hun huis verlaten in de regio. Maar het is vaak niet omdat ze bedreigd worden door het vuur, zegt journaliste Louise Buquet die daar is.
3: Dat is eigenlijk meer uit voorzorg. Het is zo dat er boven die dorpen die geëvacueerd zijn, boven die campings, dat er opeens heel veel rook daarboven hing. Dat is ongezond en dus hebben politie en brandweer gezegd, we gaan die mensen preventief evacueren, naar beter gebied brengen.
1: In Spanje werden dan weer 8 gemeenten rond Madrid en Toledo ontruimd. Zowel Frankrijk als Spanje krijgen ook Europese hulp om de bosbranden te blussen. In Genk in Limburg heeft het gisteravond gebrand in het natuurgebied Schemmersberg. De brandweer kreeg het vuur wel snel onder controle. In totaal werd zo'n 2 hectare natuur vernield. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De staking bij de Brusselse brandweer is opgeschort. De vakbonden en de Brusselse regering hebben gisteravond een voorakkoord gesloten. De leden moeten het wel nog goedkeuren. Pas daarna is de staking definitief van de baan. Er komt onder meer extra personeel. Daar draait het conflict rond. En tennis. Alexander Bloks heeft zich geplaatst voor de finale op het tennistoernooi van Estoril in Portugal. Hij versloeg in de halve finale de Italiaan Luciano Dardelli in 3 sets. Het werd 5-7, 7-6 en 7-6. In de finale neemt Bloks het op tegen de Fransman Luca van Asche. Het is trouwens de eerste keer dat Bloks de finale haalt van een ATP-toernooi. De dag start zwaar bewolkt. Vanaf het westen begint het te regenen. Later opklaringen met hier en daar een bui. Maxima tot 24 graden. Morgen wisselend bewolkt met kans op regen bij zo'n 25 graden. Vanaf dinsdag zonniger en warmer. De temperaturen gaan opnieuw richting de 30 graden of meer.

0: Op deze potje ken ik de hele nacht weer dan.
1: Knaldi. Vanaf morgen bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.
2: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Philips 5400 serie Latte Go Espresso machine voor €439. Bestel nu online en haal hem een half uur later al af in de winkel. Mediamarkt.
3: Q. Foute Radio. Proud to be Foute.
4: Q Music.

0: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
2: Joehoe!
3: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Even bollen. Iedereen moet het weten.
5: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
6: Q. Q Foute Radio. Proud to be fout.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promokoken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlova.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
5: Q-Foute Radio, het nieuws van 9 uur.
6: Goedemorgen. Bij een zware brand vannacht in Schaarbeek in Brussel zijn twee mensen om het leven gekomen, een moeder en haar zoon. Acht anderen raakten gewond, onder hen ook twee zwaar gewond. Dat meldt de brandweer. Walter de Riem.
7: Bij aankomst was er een sterke rookontwikkeling en brandgeur op te merken in de straat. We zijn overgegaan tot de blussing en de search and rescue. En bij die search and rescue hebben we verschillende bewusteloze personen aangetroffen op het derde verdiep van die woning. We hebben die geëvacueerd en overhandigd aan de medische diensten.
6: Het onderzoek naar de oorzaak loopt. In Berlijn, in Duitsland, is de politie op zoek naar de verdachte van de aanslag op de Pride gisteravond. De man reed met een witte bestelwagen in op de menigte en vluchtte daarna weg. Journaliste Tessa Rens volgt het voor ons daarop.
8: De politie heeft op dit moment weet van één verdachte. Het gaat om een zekere Abdul, 21 jaar, die ook gekend is bij de politie en die ze situeren in het islamitische milieu. Ze hebben nu een opsporingsbericht verspreid, want die man is nog op de vlucht. En ze vragen iedereen om die man, als ze hem tegenkomen, absoluut niet zelf te benaderen, want hij is mogelijk gewapend.
6: Er viel al zeker één dode. 16 anderen raakten gewond. 3 van hen verkeren in levensgevaar. In Spanje en in Frankrijk zijn vannacht opnieuw verschillende gemeenten geëvacueerd door de zware bosbranden daar. In het departement Gironde in Frankrijk werden 55.000 mensen geëvacueerd. Ruim 210.000 mensen hebben hun huis al verlaten in de regio. Maar dat is vaak niet omdat ze bedreigd worden door het vuur, zegt journaliste Louise Buquet, die daar is.
9: Dat is eigenlijk meer uit voorzorg. Het is zo dat er boven die dorpen die geëvacueerd zijn, boven die campings, dat er opeens heel veel rook daarboven hing. Dat is ongezond en dus hebben politie en brandweer gezegd, we gaan die mensen preventief evacueren, naar beter gebied brengen.
6: In Spanje werden dan weer 8 gemeenten rond Madrid en Toledo ontruimd. Zowel Frankrijk als Spanje krijgen ook Europese hulp om de bosbranden te blussen. En in ons land is de waarschuwingsfase van het Vlaamse warmteactieplan opnieuw van kracht. Voor de 3e keer al deze zomer. Het komt omdat het KMI opnieuw een aantal heel warme dagen voorspelt. En dat zorgt voor risico's bij kwetsbare personen. Joris Monens van het departement Zorg.
10: Basisroutine is natuurlijk altijd om jezelf te beschermen tegen de hitte door koelte op te zoeken en voldoende te drinken. Daarnaast kan je andere mensen die het moeilijker hebben om afkoeling te vinden, kan je die helpen door gewoon eens even bij hen te checken, telefonisch of even langs te gaan. En die mensen, wanneer het nodig is, ook te begeleiden naar ruimtes waar het koeler is. Denk aan publieke plekken die toegankelijk zijn.
6: Bijvoorbeeld een bibliotheek of een winkelcentrum. De dag start zwaar bewolkt. Vanaf het westen begint het te regenen. Later wel opklaringen. Hier en daar kan er een bui vallen. Maxima tot 24 graden. Morgen wisselend bewolkt met kans op regen bij zo'n 25 graden. Vanaf dinsdag zonniger en ook warmer. De temperaturen gaan opnieuw richting de 30 graden of meer.

0: Is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een geurkaars? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
2: Hoe dat?
1: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh, cool.
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
3: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.

0: Radio. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen. Bij een zware brand vannacht in Schaarbeek in Brussel zijn twee mensen om het leven gekomen. Een moeder en haar zoon. 8 anderen raakten gewond, onder hen ook 2 zwaar gewond. Dat meldt de brandweer. Walter de Rieuw.
2: Bij aankomst was er een sterke rookontwikkeling, een brandgeur te merken in de straat. We zijn overgegaan tot de blussing en de search en de rescue. En bij die search en rescue hebben we verschillende bewusteloze personen aangetroffen op het derde verdiep van die woning. We hebben die geëvacueerd en overhandigd aan de medische diensten.
1: Het onderzoek naar de oorzaak loopt. In Duitsland reageren ze vol ongeloof op het drama op de Pride in Berlijn. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz noemt het een afschuwelijke daad. De burgemeester van Berlijn heeft het over een brutale en verschrikkelijke aanval op de Duitse hoofdstad en haar democratische waarden. Een man van 21 reed gisteravond in op een menigte. 1 iemand kwam daarbij om het leven, 16 anderen raakten gewond. De dader is nog steeds op de vlucht. En nog in Duitsland zijn gisteravond meer dan 30 gewonden gevallen bij een ongeval met een mobiloom, dat zegt de politie. Niemand verkeert in levensgevaar. Een mobiloom remde te laat en crashte tegen een andere auto in de staart van een file. 9 wagens raakten beschadigd. De snelweg werd ook meer dan 5 uur afgesloten in beide richtingen. Er zijn opklaringen bij maxima tot 24 graden. Morgen wisselend bewolkt. Lokaal kan het regenen bij 25 graden. Vanaf dinsdag zonniger en ook warmer. De temperaturen stijgen naar zo'n 30 graden of meer.

Q Fout Radio. Proud to be Fout.

0: Even tijd voor jezelf? Laat je inspireren door het magazine Margriet. Dompel je onder in persoonlijke verhalen. Laat je raken door herkenbare columns. En lees alles over gelukkig en gezond ouder worden. Met Margriet wordt het leven nog leuker. Want je beste tijd is nu. Haal Margriet nu in de winkel voor maar €3,99.
1: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
0: Ontdek het magazine Margriet. Nu in de winkel voor maar €3,99.
2: Q. Foute Radio. Q Music is proud to be Foute.

Q Fouten Radio. Proud to be Fout.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
3: Foute Radio. Proud to be fout. Q Foute Radio. Het nieuws van 11 uur.
4: Goedemorgen. In Vlaanderen zijn er nog altijd 141 gevaarlijke kruispunten. Dat blijkt uit cijfers van Vooruit in de Zondag. Het gaat dan om kruispunten waar eerder al zware ongevallen gebeurd zijn. Die punten worden aangepakt, maar daar is soms wat tijd voor nodig, zegt Kishan van Daal-Schreurs van Verkeersveiligheidsinstituut VIAS.
5: Men kijkt natuurlijk meestal om zo snel mogelijk te kunnen handelen. Dan spreken we vaak over quick wins. Dat men misschien iets aan het fietspad gaat doen of heel snel aan de lichtregeling een aanpassing wil doen. Maar er zijn ook aanpassingen, bijvoorbeeld een volledige herinrichting of soms het wegnemen van verkeerslichten die wat op de langere termijn uitgevoerd worden.
4: Meer dan 6 op de 10 gevaarlijke kruispunten liggen in Antwerpen. Steeds meer jonge mama's die nog naar school gaan, krijgen het laagste tarief voor kinderopvang. Vorig jaar ging het om 173 mama's, dat zijn er 100 meer dan in 2024. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-kamerlid Katrien Schrijvers heeft opgevraagd.
6: Die stijging die komt er omdat we in 2024 een aanpassing gedaan hebben van het decreet. Die stelt dat alle mama's die secundair onderwijs volgen het laagste tarief kinderopvang krijgen. Voordien waren dat alleen de minderjarige mama's, maar er zijn natuurlijk ook mama's die ouder zijn dan 18 en toch nog in het secundair onderwijs zitten.
4: In totaal betaal je bij het laagste tarief iets meer dan 2 euro per dag. En in het Midden-Oosten hebben Iran en Oman elkaar gesproken over de situatie in de straat van Hormuz. Dat meldt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens de woordvoerder ging het gesprek onder meer over een veilige doorgang in de zeestraat. Die wordt sinds het begin van de oorlog geblokkeerd in het Midden-Oosten. Sinds vrijdag zijn er voorlopig ook geen aanvallen gemeld in het Midden-Oosten. Volgens Amerikaans president Trump wordt er opnieuw stevig onderhandeld over vrede, maar Iran ontkent dat. Er zijn opklaringen bij maxima tot 24 graden. Morgen wisselend bewolkt. Lokaal kan het regenen bij 25 graden. Vanaf dinsdag zonniger en ook warmer. De temperaturen stijgen naar zo'n 30 graden of zelfs meer.

Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

0: Music is proud to be Fout.
1: Soms denk ik nog terug aan een tijd die ik nooit vergeet. Ik was in Spanje, het was ontzettend heet. De taal die sprak ik niet, het ging me veel te snel. Maar het Spaans voor

haast ik naar huis met het vliegmachine. Conchita met haar snor, die wil ik nooit meer zien. Ach, ik voel me rot, niet goed in mijn vel. Hoog tijd dat ik iets bestel.

0: en tot 100 euro korting op witgoed nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs. Are you
1: ready? Dit is Q Foute Radio. Q Music. Q Music.

0: Superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promo koken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlovit.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Foute Radio. Het nieuws van 12 uur.
4: Goedemiddag. De verdachte van de aanslag op de Pride in Berlijn is nog steeds spoorloos. De politie houdt sinds gisteravond een klopjacht op een man van 21. Hij reed met zijn bestelwagen in op de menigte en is sindsdien op de vlucht. Journaliste Tessa Rens is in Berlijn.
5: Het zou een Duitser zijn van Libanese afkomst die ook gekend was bij de politie, onder meer voor misdrijven van zware mishandeling en afpersing. En er zou daarnaast ook een link zijn met de terreurgroep IS, Islamitische Staat. De politie bevestigt dat nog niet officieel, maar had eerder wel al gezegd dat de man te situeren is in het islamitische milieu.
4: Ook ons land werd gealarmeerd over de man, net als de buurlanden van Duitsland. Bij de aanslag kwam zeker één iemand om het leven, 25 anderen raakten gewond. Eerder was er nog sprake van 16 gewonden. De bosbranden in Spanje en Frankrijk zijn verder uitgebreid. In Frankrijk heeft de brand in de buurt van Bordeaux intussen al 42.000 hectare natuur verwoest. De snelweg A63 tussen Bordeaux en Spanje is ook voor een groot stuk afgesloten. In totaal werden al meer dan 220.000 mensen geëvacueerd. Journaliste Louise Buquet is ter plaatse.
6: Dat vuur is zijn eigen wind beginnen te maken. Dat zit zo. Als die lucht zo heet wordt, zo hevig wordt, dan maakt dat zijn eigen wind. En dat is dus wat er is gebeurd. Een soort eigen onweerswolk dat het vuur heeft gemaakt met eigen wind, maakt de situatie voor de brandweer nog moeilijker, nog onvoorspelbaarder om te weten hoe dat vuur zich gaat gedragen, laat staan hoe ze het moeten gaan blussen.
4: En ook in Spanje blijft de situatie kritiek. Vooral de brand bij Valencia blijft uitbreiden. Volgens de autoriteiten heeft die brand een omtrek van 21 kilometer en krijgt de brandweer het niet onder controle. Minstens 15.000 mensen zijn daar geëvacueerd. Ook bij Toledo en Madrid woeden natuurbranden. In Vlaanderen zijn er nog altijd 141 gevaarlijke kruispunten. Dat blijkt uit cijfers van Vooruit in de Zondag. Het gaat dan om kruispunten waar eerder al zware ongevallen gebeurd zijn. Die punten worden aangepakt, maar daar is soms wat tijd voor nodig, zegt Kishan van Daals-Greurs van Verkeersveiligheidsinstituut Vias.
7: Men kijkt natuurlijk meestal om zo snel mogelijk te kunnen handelen. Dan spreken we vaak over quick wins, dat men misschien iets aan het fietspad gaat doen of heel snel aan de lichtregeling een aanpassing wil doen. Maar er zijn ook aanpassingen, bijvoorbeeld een volledige herinrichting of soms het wegnemen van verkeerslichten die wat op de langere termijn uitgevoerd worden.
4: Meer dan 6 op de 10 gevaarlijke kruispunten liggen in Antwerpen. In het Midden-Oosten hebben Iran en Oman elkaar gesproken over de situatie in de straat van Hormuz. Dat meldt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens de woordvoerder ging het gesprek onder meer over een veilige doorgang in de zeestraat. Die wordt sinds het begin van de oorlog geblokkeerd in het Midden-Oosten. Sinds vrijdag zijn er voorlopig ook geen aanvallen gemeld in het Midden-Oosten. Volgens Amerikaans president Trump wordt er opnieuw stevig onderhandeld over vrede. Maar Iran ontkent dat. En op het EK skileren in Italië heeft Bart Swings zijn 6e titel gepakt. Swings was de beste op de marathon. Hij won de sprint van een grote groep. Eerder pakte Swings ook al 3 keer goud op de piste en 2 keer op de weg. Het zijn zijn beste Europese kampioenschappen ooit. Er zijn opklaringen bij maxima tot 24 graden. Morgen wisselend bewolkt. Lokaal kan het regenen bij 25 graden. Vanaf dinsdag dan zonniger en ook warmer. De temperaturen stijgen naar zo'n 30 graden of meer.
3: Oh.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlovit.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Q Foute Radio.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
3: Foute Radio. Het nieuws van 1 uur.
4: Goedemiddag. De verdachte van de aanslag op de Pride in Berlijn is nog steeds spoorloos. De politie houdt sinds gisteravond een klopjacht op een man van 21. Hij reed met zijn bestelwagen in op de menigte en is sindsdien op de vlucht. Journaliste Tessa Rens is in Berlijn.
5: Het zou een Duitser zijn van Libanese afkomst die ook gekend was bij de politie, onder meer voor misdrijven van zware mishandeling en afpersing. En er zou daarnaast ook een link zijn met de terreurgroep IS, Islamitische Staat. De politie bevestigt dat nog niet officieel, maar had eerder wel al gezegd dat de man te situeren is in het islamitische milieu.
4: Ook ons land werd gealarmeerd over de man, net als de andere buurlanden van Duitsland. Bij de aanslag kwam zeker 1 iemand om het leven, 25 anderen raakten gewond. Eerder was er nog sprake van 16 gewonden. De bosbranden in Spanje en Frankrijk zijn verder uitgebreid. In Frankrijk heeft de brand in de buurt van Bordeaux intussen al 42.000 hectare natuur verwoest. De snelweg A63 tussen Bordeaux en Spanje is ook voor een groot stuk afgesloten. In totaal werden al meer dan 220.000 mensen geëvacueerd. Journaliste Louise Buquet is ter plaatse.
6: Dat vuur is zijn eigen wind beginnen te maken. Dat zit zo. Als die lucht zo heet wordt, zo hevig wordt, dan maakt dat zijn eigen wind. En dat is dus wat er is gebeurd. Een soort eigen onweerswolk dat het vuur heeft gemaakt met eigen wind, maakt de situatie voor de brandweer nog moeilijker, nog onvoorspelbaarder om te weten hoe dat vuur zich gaat gedragen, laat staan hoe ze het moeten gaan blussen.
4: En ook in Spanje blijft de situatie kritiek. Vooral de brand bij Valencia blijft uitbreiden. Volgens de autoriteiten heeft die brand een omtrek van 21 kilometer en krijgt de brandweer het maar niet onder controle. Minstens 15.000 mensen zijn daar geëvacueerd. Ook bij Toledo en Madrid woeden natuurbranden. In de gevangenis van Brugge heeft een gedetineerde van 36 een hevige celbrand veroorzaakt. Hij stak zijn matras in brand. Drie cipiers raakten daarbij gewond, net als de man zelf. 30 andere gedetineerden moesten geëvacueerd worden. Dat bevestigt het gevangeniswezen. Het is niet duidelijk wat de man bezielde. Bij een schietpartij in Molenbeek in Brussel afgelopen nacht is een man gewond geraakt. Dat meldt de politiezone Brussel-West. Het slachtoffer liep een schotwonde op aan de arm en werd naar het ziekenhuis gebracht. Hij is niet in levensgevaar. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het onderzoek loopt nog. Ook gisteren was er al een schietpartij in Molenbeek. En op het EK skileren in Italië heeft Bart Swings zijn 6e titel gepakt. Swings was de beste op de marathon. Hij won de sprint van een grote groep. Eerder pakte Swings ook al 3 keer goud op de piste en 2 keer op de weg. Het zijn zijn beste Europese kampioenschappen ooit. Ook bij de vrouwen pakte ons land goud op de marathon. Fran van Houten pakte de Europese titel. Lisa van Steenkisten pakte brons. Er zijn opklaringen bij maxima tot 24 graden. Morgen wisselend bewolkt. Lokaal kan het ook regenen bij 25 graden. Vanaf dinsdag dan zonniger en warmer. De temperaturen stijgen naar zo'n 30 graden of meer.

0: Even tijd voor jezelf? Laat je inspireren door het magazine Margriet. Dompel je onder in persoonlijke verhalen. Laat je raken door herkenbare columns. En lees alles over gelukkig en gezond ouder worden. Met Margriet wordt het leven nog leuker. Want je beste tijd is nu. Haal Margriet nu in de winkel voor maar €3,99.
1: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
2: Yoohoo!
3: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
0: Ontdek het magazine Margriet. Nu in de winkel voor maar €3,99.

0: Foute Radio. Het nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag. Mogelijk handelde de verdachte van de aanslag in Berlijn niet alleen. Dat meldde veiligheidsbronnen aan het Duitse dagblad Der Tagesspiegel. Een man van 21 reed gisteravond met zijn witte bestelwagen in op een menigte. Daarbij viel 1 dode. 25 anderen raakten gewond. Volgens Buitenlandse Zaken zijn daar geen Belgen bij. Het onderzoek naar de bestelwagen loopt volop, vertelt journaliste Tessa Rens die ter plaatse is.
2: Ze willen bijvoorbeeld nagaan of dat daar 1 airbag of misschien 2 airbags zijn afgegaan en of dat dan ook wil zeggen, als het er 2 zijn, dat daar 2 mensen per se zouden hebben ingezeten. We hebben hier ook net heel wat agenten het bos zien intrekken om dat gebied uit te kammen op zoek naar sporen. Er is vanmorgen ook al een huiszoeking geweest bij die verdachte, maar dat heeft nog niets opgeleverd.
1: Volgens de Duitse publieke omroep werd vannacht al een mogelijke medeplichtige gearresteerd. In de gevangenis van Brugge heeft een gedetineerde van 36 een hevige celbrand veroorzaakt. Hij stak zijn matras in brand. 3 cipiers raakten daarbij gewond, net als de man zelf. 30 andere gedetineerden moesten geëvacueerd worden. Dat bevestigt het gevangeniswezen. Het is niet duidelijk wat de man bezielde. En de Ecuadoraan Richard Carapaz krijgt de prijs voor de superstrijdlust in de Ronde van Frankrijk. Dat is de prijs voor de meest aanvallende renner van de hele Tour. Carapaz won de bolletjestrui voor beste klimmer en won ook 2 etappes. Hij haalde het voor de Deen Mats Pedersen. Straks is er nog de slotrit in de Tour. De renners beginnen rond 5 uur. Deze namiddag zwaar bewolkt met regen. Vanavond en vannacht droger, maximaal tot 25 graden. Morgen eerst wisselvallig, daarna opklaringen bij opnieuw 25 graden. Vanaf dinsdag zonniger en ook warmer. Temperaturen tot 30 graden en meer.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlovit.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Beleef een gigantisch beeld met een TCL 85 inch QLED 4K Google TV. Nu voor €888. En laat voor de realistische kleuren meteen je scherm kalibreren. Mediamarkt.
4: Vanaf morgen bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.
5: Q. Foute Radio. Proud to be fout.
6: Q Music. Love.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
3: Foute Radio. Het nieuws van 3 uur.
4: Goedemiddag. Beide slachtoffers van de aanslag in Berlijn zijn geen Belgen. Dat laat Buitenlandse Zaken weten. Een man van 21 reed daar gisteravond in op een menigte tijdens de Pride. Daarbij vielen 1 dode en 25 gewonden. De dader is nog altijd op de vlucht. En het is niet zeker dat hij alleen handelde. Het onderzoek naar de bestelwagen loopt volop, zegt journaliste Tessa Rens, die ter plaatse is.
5: Ze willen bijvoorbeeld nagaan of dat daar 1 airbag of misschien 2 airbags zijn afgegaan en of dat dan ook wil zeggen, als het er 2 zijn, dat daar 2 mensen per se zouden hebben ingezeten. We hebben hier ook net heel wat agenten het bos zien intrekken om dat gebied uit te kammen op zoek naar sporen. Er is vanmorgen ook al een huiszoeking geweest bij die verdachte, maar dat heeft nog niets opgeleverd.
4: In Hoboken in Antwerpen is een tram ontspoord na een aanrijding met een bestelwagen, dat schrijft HLN. Door het incident is het tramverkeer daar onderbroken. De tram wordt op dit moment weer op de sporen gezet. En de Ecuadoraan Richard Carapaz krijgt de prijs voor de superstrijdlust in de Ronde van Frankrijk. Dat is de prijs voor de meest aanvallende renner van de hele Tour. Carapaz won de bolletjestrui voor beste klimmer en won ook 2 etappes. Hij haalde het van de Deen Mats Pedersen. Straks is er nog de slotrit in de Tour. De renners beginnen rond 5 uur. Vanmiddag zwaar bewolkt met regen. Vanavond wordt het wel droger. Maximaal tot 25 graden. Morgen eerst wisselvallig. Daarna opklaringen bij opnieuw 25 graden. Vanaf dinsdag dan zonniger en ook warmer. Temperaturen tot 30 graden en meer.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlovit.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Are you ready? Dit is Q Foute Radio. Q.
4: Music.
5: Mr.

0: Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag. In Frankrijk nadert de grote bosbrand tot op 15 kilometer van Bordeaux. Maar een evacuatie van de stad is niet aan de orde, dat zegt de burgemeester. Daar waren eerder wel berichten over. Journaliste Louise Buquet is ter plaatse.
2: Er is een beetje verwarring over. Vanmorgen waren daar inderdaad berichten over, vooral door buitenlandse media, dat Bordeaux zou moeten geëvacueerd worden. 900.000 mensen. Dat zou een gigantische operatie betekenen. Maar de burgemeester van Bordeaux spreekt dat op dit moment eigenlijk tegen. Hij zegt dat ligt nu, vandaag, met een nadruk op vandaag, niet op tafel.
1: Intussen hebben natuurbranden in de buurt van Bordeaux al 42.000 hectare natuur verwoest. 220.000 mensen zijn geëvacueerd. Iran stopt met zijn aanvallen op de buurlanden in de Golfregio omdat de VS al 2 nachten op rij geen bombardementen heeft uitgevoerd. Dat laat het Iraanse leger weten. Zolang nieuwe Amerikaanse offensieven uitblijven, zal dat ook zo blijven, klinkt het. Volgens Amerikaans president Trump wordt er opnieuw onderhandeld over vrede. Iran ontkent dat. En de Nederlandse Lorena Wiebes heeft de Ronde van Polen overtuigend gewonnen. Ze was telkens de snelste in de 3 ritten. Vandaag haalde ze het voor de Italiaanse Elisa Balsamo en de Ierse Lara Gillespie. Dat is ook de top 3 in het eindklassement. Vanmiddag zwaar bewolkt met regen. Vanavond wordt het droger, maxima tot 25 graden. Morgen eerst wisselvallig, daarna opklaringen bij opnieuw 25 graden. Vanaf dinsdag dan zonniger en ook warmer. Temperaturen tot 30 graden en meer.

0: Even tijd voor jezelf? Laat je inspireren door het magazine Margriet. Dompel je onder in persoonlijke verhalen. Laat je raken door herkenbare columns. En lees alles over gelukkig en gezond ouder worden. Met Margriet wordt het leven nog leuker. Want je beste tijd is nu. Haal Margriet nu in de winkel voor maar €3,99.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: promo koken.
3: Een dessertje.
1: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
3: Oh, pavlovit.
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
0: Ontdek het magazine Margriet. Nu in de winkel voor maar €3,99.
4: Q. Foute Radio. Q Music is proud.

0: Foute Radio. Proud to be Foute.
1: Let's go.

0: this flight to Tenerife, the seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
1: Joehoe!
2: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Q Foute Radio. Q Music.

0: En tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
3: Q Foute Radio, het nieuws van 5 uur.
4: Goedenavond. In Duitsland is de dader van de aanslag in Berlijn nog altijd op de vlucht. Hij reed gisteravond met zijn bestelwagen in op een menigte tijdens de Pride. Daarbij viel 1 dode, raakte ook 29 mensen gewond. Dat blijkt uit de nieuwe balans. De politie is met man en macht op zoek naar de dader, zegt journaliste Tessa Rens.
5: 2000 agenten zouden zijn ingezet. Er is extra aanwezigheid in de stations bijvoorbeeld. Maar ook aan de grensposten, ook met ons land, wordt uitgekeken naar die man in kwestie, omdat ze niet uitsluiten dat hij gevlucht is.
4: Het gaat om een Duitser van Libanese afkomst. Hij zou IS-sympathieën hebben. In Frankrijk nadert de grote bosbrand tot op 15 kilometer van Bordeaux. Maar een evacuatie van de stad is nog niet aan de orde, dat zegt de burgemeester. Er waren eerder wel berichten over. Journaliste Louise Buquet is ter plaatse.
6: Er is een beetje verwarring over. Vanmorgen waren daar inderdaad berichten over, vooral door buitenlandse media, dat Bordeaux zou moeten geëvacueerd worden. 900.000 mensen. Dat zou een gigantische operatie betekenen. Maar de burgemeester van Bordeaux spreekt dat op dit moment eigenlijk tegen. Hij zegt dat ligt nu vandaag, met een nadruk op vandaag, niet op tafel.
4: Intussen hebben natuurbranden in de buurt van Bordeaux al 42.000 hectare natuur verwoest. 220.000 mensen zijn geëvacueerd. In Bertum, in Vlaams-Brabant, is een man om het leven gekomen bij een ontploffing in zijn camper. Het gaat om een man van 51. De camper stond naast zijn woning. Er was brand uitgebroken en die probeerde hij zelf te blussen, maar daarbij deed zich een ontploffing voor. Volgens het parket wijst alles op een ongeval. Over een uurtje beginnen de renners aan de slotrit in de Ronde van Frankrijk. Het is een ingekorte etappe omdat er niet genoeg politieagenten beschikbaar zijn door de bosbranden. De renners moeten net als vorig jaar over Montmartre. Ze doen die beklimming 3 keer. Wielerjournalist Maxime Goetals blikt vooruit.
7: Dit jaar heeft Mathieu van der Poel zijn zinnen gezet op deze etappe, maar er zijn natuurlijk nog wel klassementsmannen die zich zullen mengen. Pogacar uiteraard, maar ook Remco Evenepoel heeft goede herinneringen hier aan Parijs en Montmartre, waar hij in 2024 zijn Olympische titel kon vieren.
4: En rode duivel Thibaut Courtois vindt de keuze voor Mark van Bommel als bondscoach een goede keuze. Dat heeft hij laten weten op een persmoment. Het is niet duidelijk of Courtois nog doorgaat als rode duivel. Dat hangt volgens Courtois af van een gesprek met Van Bommel en technisch directeur Vincent Manaert.
8: Gewoon met hem praten en zien wat hun mening is van Vincent en van de coach. Uiteindelijk is het niet aan mij om die keuze te maken. Als zij zeggen van kijk, we hebben liever jongens die ofwel 100% erbij zijn ofwel niet. Ja, dan zal ik moeten nadenken wat ik nog wil. En daar ben ik heel open en eerlijk over geweest. En ik denk dat het niet een probleem is.
4: Eerder gaf Courtois aan dat hij een sabbatjaar wil nemen bij de nationale ploeg. Vanavond nog hier en daar kans op een bui, maar op de meeste plaatsen droog met opklaringen. Ook morgen eerst nog kans op een bui, daarna zonnig bij maximaal tot 25 graden. De volgende dagen zonnig en warmer.

0: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlovit.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Sleep World.
4: Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
5: Die verlangde alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
6: Nu solde met kortingen tot 50%. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6. En nu zondag extra vroeg open vanaf 10 uur.
7: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
8: Vanaf morgen bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.
9: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolde. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.

0: Verdient je badkamer niet meer dan alleen dat extra plantje? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
1: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be. Q.

0: Foute Radio. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond. In Duitsland is de dader van de aanslag in Berlijn nog altijd op de vlucht. Hij reed gisteravond met zijn bestelwagen in op een menigte tijdens de Pride. Daarbij viel 1 dode, raakte ook 29 mensen gewond. Dat blijkt uit een nieuwe balans. De politie is met mannenmacht op zoek naar de dader, zegt journaliste Tessa Rents.
2: 2000 agenten zouden zijn ingezet. Er is extra aanwezigheid in de stations bijvoorbeeld, maar ook aan de grensposten, ook met ons land, wordt uitgekeken naar die man in kwestie, omdat ze niet uitsluiten dat hij gevlucht is.
1: Het gaat om een Duitser van Libanese afkomst. Hij zou IS-sympathieën hebben. In Bertum, in Vlaams-Brabant, is een man om het leven gekomen bij een ontploffing in zijn camper. Het gaat om een man van 51. De camper stond naast zijn woning, er was brand uitgebroken en die probeerde hij zelf te blussen, maar daarbij deed zich een ontploffing voor. Volgens het parket wijst alles op een ongeval. Iran stopt met zijn aanvallen op de buurlanden in de Golfregio, omdat de VS al 2 nachten op rij geen bombardementen heeft uitgevoerd. Dat laat het Iraanse leger weten. Zolang nieuwe Amerikaanse offensieven uitblijven, zal dat ook zo blijven, klinkt het. Volgens Amerikaans president Trump wordt er opnieuw onderhandeld over vrede. Iran ontkent dat. In de Ronde van Frankrijk zijn de renners begonnen aan de slotrit. Het is een ingekorte etappe omdat er niet genoeg politieagenten beschikbaar zijn door de bosbranden. De renners moeten net als vorig jaar over Montmartre. Ze doen die beklimming 3 keer. Wielerjournalist Maxime Goetals.
3: Dit jaar heeft Mathieu van der Poel zijn zinnen gezet op deze etappe, maar er zijn natuurlijk nog wel klassementsmannen die zich zullen mengen. Pogacar uiteraard, maar ook Remco Evenepoel heeft goede herinneringen hier aan Parijs en Montmartre, waar hij in 2024 zijn Olympische titel kon vieren.
1: De Brit Lando Norris heeft de grote prijs van Hongarije gewonnen. Norris was eerder ook al de snelste in de kwalificaties en startte dus van op de polepositie. De Nederlander Max Verstappen werd 2e, de Italiaan Kimi Antonelli 3e. Antonelli blijft ook aan de leiding in de WK-stand. En rode duivel Thibaut Courtois vindt de keuze voor Mark van Bommel als bondscoach een goede keuze. Dat heeft hij laten weten op een persmoment. Het is niet duidelijk of Courtois nog doorgaat als rode duivel. Dat hangt volgens Courtois af van een gesprek met Van Bommel en technisch directeur Vincent Manaert.
4: Gewoon met hem praten en zien wat hun mening is van Vincent en van de coach. Uiteindelijk is het niet aan mij om die keuze te maken. Als zij zeggen van kijk, we hebben liever jongens die ofwel 100% erbij zijn ofwel niet. Ja, dan zal ik moeten nadenken wat ik nog wil. En daar ben ik heel open en eerlijk over geweest. En ik denk dat ook niet een probleem is.
1: Eerder gaf Courtois aan dat hij een sabbatjaar wil nemen bij de nationale ploeg. Vanavond nog hier en daar kans op een bui, maar op de meeste plaatsen droog met opklaringen. Ook morgen eerst nog kans op een bui, daarna zonnig bij maximaal tot 25 graden. De volgende dagen zonnig en warmer.

rood niet meer, het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van

vee van bloed en oorlog om ons heen. Werken daar ook niet echt.

0: Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
1: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
2: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
3: Foute Radio. Het nieuws van 7 uur.
4: Goedenavond. In Frankrijk raadt de overheid toeristen af om naar de Gironde te komen. Dat is de streek rond Bordeaux. Dat heeft de prefect van de regio gezegd. Het komt uiteraard door de hevige bosbranden die daar woeden. De prefect zei ook dat de 220.000 mensen die daar geëvacueerd zijn, niet snel zullen kunnen terugkeren naar hun huis. Ook in Spanje en Portugal blijven de bosbranden woeden. De brand rond Madrid in Spanje is de grootste die het land ooit gekend heeft. In Portugal zijn er op verschillende plaatsen branden. Daar helpen ook Vlaamse vrijwilligers bij het blussen, zoals deze brandweerman Thijs de Griezen.
5: Het is wel heel krachtig. Een natuurbrand, je kunt dat niet vergelijken met een woningbrand bij ons. Je hoort echt wel de kracht van het vuur en aanwakkeren en de rook. En hij staat de hectiek rond, de helikopters, die vliegtuigen boven je hoofd. Maar je ziet dat die Portugezen daar totaal ervaren in zijn.
4: Ook in ons land is er schade door natuurbranden. Verschillende branden in de provincie Namen hebben meerdere hectare bos verwoest. Dat melden de brandweerdiensten. Er wordt onder meer helikopters ingezet om het vuur te bestrijden. Blussen zal nog dagen in beslag nemen. In Stavelot in de provincie Luik is gisteren een paraglider om het leven gekomen. Dat meldt de Franstalige krant Sud-Info en wordt bevestigd door het parquet. Het slachtoffer is een man die in de buurt woonde. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval kon gebeuren. De Brit Lando Norris heeft de grote prijs van Hongarije Formule 1 gewonnen. Norris was eerder ook al de snelste in de kwalificaties en startte dus van op de polepositie. De Nederlander Max Verstappen werd tweede, de Italiaan Kimi Antonelli derde. Antonelli blijft aan de leiding in de WK-stand. En een nieuwe naam op de werelderfgoedlijst van de UNESCO, de stranden van Normandië. Die speelden een belangrijke rol aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Op die dag landden daar de geallieerde soldaten om Europa te bevrijden van Nazi-Duitsland. Jaarlijks komen miljoenen mensen naar de stranden om de Tweede Wereldoorlog te herdenken. Vanavond nog hier en daar kans op een bui, maar op de meeste plaatsen droog met opklaringen. Ook morgen eerst nog kans op een bui, daarna zonnig bij maxima tot 25 graden. De volgende dagen zonnig en warmer.

0: Giel Foute Radio. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond. In Berlijn heeft de politie de verdachte van de aanslag van gisteren doodgeschoten. Vanuit Berlijn, journaliste Tessa Rens.
2: De politie bevestigt dat ze de verdachte van de aanslag hier in Berlijn om 6 uur vanavond hebben aangetroffen in een tuincomplex in een buitenwijk van Berlijn, in Spandau. De man is met een steekwapen op de agenten afgekomen en zij hebben dan het vuur geopend en, zo zegt de politie, de man in kwestie is overleden ondanks pogingen om hem nog te reanimeren.
1: Hij reed gisteren met een bestelwagen in op de Pride. Daarbij vielen 1 dode en 29 gewonden. In Frankrijk raadt de overheid toeristen af om naar de Gironde te komen. Dat is de streek rond Bordeaux. Dat heeft de prefect van de regio gezegd. Het komt uiteraard door de hevige bosbranden die daar woeden. De prefect zei ook dat de 220.000 mensen die daar geëvacueerd zijn, niet snel zullen kunnen terugkeren naar hun huis. En op het Belgisch kampioenschap atletiek in Leuven heeft Nafi Thiam opgegeven in de finale van de 100 meter horde. Nadat ze een horde had aangetikt, verloor ze het evenwicht. Thiam beleeft voorlopig nog niet haar beste seizoen, maar ze zegt dat ze zich wel steeds beter voelt. Of ze in augustus zal deelnemen aan het EK-7-kamp, heeft ze nog niet beslist. Vanavond nog hier en daar kans op een bui, maar op de meeste plaatsen droog met opklaringen. Ook morgen eerst nog kans op een bui, daarna zonnig bij maxima tot 25 graden. De volgende dagen zonnig en warmer.

0: Radio. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. In Berlijn heeft de politie de verdachte van de aanslag van gisteren doodgeschoten. Vanuit Berlijn journaliste Tessa Rens.
2: De politie bevestigt dat ze de verdachte van de aanslag hier in Berlijn om 6 uur vanavond hebben aangetroffen in een tuincomplex in een buitenwijk van Berlijn in Spandau. De man is met een steekwapen op de agenten afgekomen en zij hebben dan het vuur geopend en, zo zegt de politie, de man in kwestie is overleden ondanks pogingen om hem nog te reanimeren.
1: Hij reed gisteren met een bestelwagen in op de Pride. Daarbij vielen 1 dode en 29 gewonden. En een spannende ontknoping in de slotrit van de Tour. De Nederlander Mathieu van der Poel bleef op de streep nog net het aanstormende peloton voor. Hij won voor zijn ploegmaat Jasper Philipsen.
3: Ongelooflijk hoe dat dan uiteindelijk op de streep allemaal samenkomt. Ja, ik moest gewoon zien dat de overwinning aan de ploeg ging. Als het Mathieu die voorbleef of als hij toch nog net gereden werd, dan moest ik zorgen dat ik er was. En ik denk dat we dat super hebben gedaan.
1: Het eindklassement lag al vast. Tadej Pogacar wint zijn 5e Tour. Remco Evenepoel is tweede. Het is 45 jaar geleden dat een Belg zilver haalde in de Tour. Lucien van Impe in 1981. De bolletjestrui is voor de Ecuadoraan Richard Carapaz. En de groene trui voor de Deen Mats Petersen. Vannacht kan er nog een bui vallen bij minima tussen 14 en 18 graden. Morgen eerst nog kans op een bui, later droog en zonnig. Maxima tot 25 graden. De volgende dagen zonnig en heel warm zomerweer. Met temperaturen die kunnen oplopen tot 35 graden.

0: Foute Radio. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. De aanslag in Berlijn heeft voorlopig geen impact op het dreigingsniveau in ons land. Dat meldt het OCAT dat het dreigingsniveau analyseert. Binnenkort staan ook in België Pride-evenementen gepland, onder meer in Antwerpen. De Antwerpse politie laat weten dat de Pride altijd goed beveiligd wordt en dat dat nu ook het geval zal zijn. De dader van de aanslag is vanavond doodgeschoten door de politie. Die trof hem aan in een buitenwijk van Berlijn. Hij reed gisteravond in op een menigte, daarbij vielen 1 dode en 29 gewonden. Na de brand in Schaarbeek vannacht zijn nog altijd 2 gewonden in levensgevaar, dat meldt het parket van Brussel. Er vielen 2 doden en 8 gewonden. Journaliste Katrien Salens.
2: Ik hoor dat intussen 6 van de 8 gewonden wel het ziekenhuis hebben kunnen verlaten, behalve de 2 gewonden die er het ergst aan toe waren. Dat gaat om 2 kinderen, 2 zusjes hoor ik. Hun mama is trouwens bij de brand om het leven gekomen, net als hun oudste zusje.
1: De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het parket voert een onderzoek. Een spannende ontknoping in de slotrit van de Tour. De Nederlander Mathieu van der Poel bleef op de streep nog net het aanstormende peloton voor. Hij won voor zijn ploegmaat Jasper Philipsen.
3: Ongelooflijk hoe dat dan uiteindelijk op de streep allemaal samenkomt. Ja, ik moest gewoon zien dat de overwinning aan de ploeg ging. Als het Mathieu die voorbleef of als hij toch nog net gegeven werd, dan moest ik zorgen dat ik er was. En ik denk dat we dat super hebben gedaan.
1: Het eindklassement lag al vast. De Sloveen Tadej Pogacar wint zijn 5e Tour. Remco Evenepoel is 2e. Het is 45 jaar geleden dat een Belg zilver haalde in de Tour. Lucien van Impe in 1981. De bolletjes trui voor de Ecuadoraan Richard Carapaz. En de groene trui voor de Deen Mats Pedersen. Alexander Bloks is er niet in geslaagd om zijn eerste ATP-tennistoernooi te winnen. Hij verloor in Estoril na een spannende finale van de Fransman Luca Van Asche in 3 sets. Setstanden waren 6-4, 4-6 en 7-5. 3 ruimtevaarders zijn na enkele maanden in het internationaal ruimtestation ISS teruggekeerd naar de aarde. Het gaat om 1 astronaut, een Amerikaan dus, en 2 cosmonauten, Russische ruimtevaarders. Ondanks de geopolitieke spanningen blijven Rusland en de VS samenwerken in het ISS. De 3 stellen het goed, maar ondergaan wel een medische check. Vannacht kan er nog een bui vallen bij minima tussen 14 en 18 graden. Morgen eerst nog kans op een bui, later droog en zonnig, maxima tot 25 graden. De volgende dagen zonnig en heel warm zomerweer, met temperaturen die kunnen oplopen tot 35 graden.

0: Foute Radio. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. De bosbranden in de streek rond Bordeaux in Frankrijk hebben al 240 woningen verwoest. Dat meldt het departement Gironde. Er raakten al 75 brandweerlieden gewond. Er zijn 2500 brandweerlieden ingezet en 1500 militairen. De brand brak woensdag uit en heeft al 42.000 hectare in de as gelegd. Er zijn 220.000 mensen geëvacueerd. Remco Evenepoel blijft ambitieus na zijn tweede plaats in de Tour. Hij wil ook in de toekomst sterk presteren in de grote rondes.
2: Vooral het feit dat ik mijn droom om die drie grote rondes te proberen winnen of zoveel mogelijk op podiums te staan, niet zomaar moet laten schieten. Dat is mijn carrière-doel, zoals ik al vaak heb uitgesproken. En dat denk ik dat ik naar mezelf en naar iedereen toe, ook binnen de ploeg, wel bewijs dat ik het recht heb om ervan te dromen. Dus ik ga daar blijven aan werken en dan zien we wel hoeveel podiums er nog uit de bus zullen komen.
1: De overwinning in de slotrit was voor de Nederlander Mathieu van der Poel. Hij bleef nog net uit de greep van het aanstormende peloton. Dat heeft al zijn krachten gekost.
3: Ik ben al heel vaak heel diep geweest, maar dit was misschien wel een van de keren dat ik het meeste verzuring heb gevoeld in mijn leven. Ja. Ik kon niet meer op mijn benen staan in ieder geval.
1: De eindoverwinning was voor de Sloveen Tadej Pogacar. Zijn vijfde toerzege, daarmee evenaart hij het record. Alexander Bloks is er niet in geslaagd om zijn eerste ATP-tennistoernooi te winnen. Hij verloor in Estoril na een spannende finale van de Fransman Luca Van Asche in 3 sets. De setstanden waren 6-4, 4-6 en 7-5. Vannacht kan er nog een bui vallen bij minima tussen 14 en 18 graden. Morgen eerst nog kans op een bui, later droog en zonnig, maxima tot 25 graden. De volgende dagen zonnig en heel warm zomerweer, met temperaturen die kunnen oplopen tot 35 graden.

0: Giel Foute Radio. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. In Spanje is de grote bosbrand in de streek rond Madrid onder controle. Dat melden Spaanse media. De brand zal de komende dagen blijven doorgaan, maar niet meer uitbreiden. De brand heeft 50.000 hectare natuur verwoest en is daarmee de zwaarste natuurbrand ooit in Spanje. In Wevelgem in West-Vlaanderen hebben 4 gemaskerde mannen een pokertoernooi overvallen. Ze maakten 30.000 euro buit. Ze vielen een bar binnen waar het pokertoernooi aan de gang was. Ze bedreigden de eigenaar en de spelers en gingen er met de volledige prijzenpot vandoor. En Remco Evenepoel blijft ambitieus na zijn tweede plaats in de Tour. Hij droomt van meer.
2: Vooral het feit dat ik mijn droom om die 3 grote rondes te proberen winnen of zoveel mogelijk op podiums te staan, niet zomaar moet laten schieten. Dat is mijn carrière-doel, zoals ik al vaak heb uitgesproken. En dat denk ik dat ik naar mezelf en naar iedereen toe, ook binnen de ploeg, wel bewijs dat ik het recht heb om ervan te dromen. Dus ik ga daar blijven aan werken en dan zie je wel hoeveel podiums er nog uit de bus zullen komen.
1: De overwinning in de slotrit was voor de Nederlander Mathieu van der Poel. Hij bleef nog net uit de greep van het aanstormende peloton. En dat heeft al zijn krachten gekost.
3: Ik ben al heel vaak heel diep geweest, maar dit was misschien wel een van de keren dat ik het meeste verzuring heb gevoeld in mijn leven. Ja. Ik kon niet meer op mijn benen staan in ieder geval.
1: De eindoverwinning was voor de Sloveen Tadej Pogacar. Zijn 5e toerzege, daarmee evenaart hij het record. Vannacht kan er nog een bui vallen bij minima tussen 14 en 18 graden. Morgen eerst nog kans op een bui, later droog en zonnig, maxima tot 25 graden. De volgende dagen zonnig en heel warm zomerweer, met temperaturen die kunnen oplopen tot 35 graden.

come tonight at the MGM Grand Las Vegas. The man.

is Q Foute Radio. Q Music.